de trein in de platen. De traffic in Deppen, hoe ze speed. Als ze zoen, heb. Was er met dat is de roeikaai. Zabes dat brengen me nieg. Aan me lieg. Het is een mooie. Sabbath got some lefty guys, but Tom guy. We got sweet land and linen. We got the red with the kinderlech. Ask guys, huh? I really wish.